0: kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

0: Be okay, traffic.
1: Jongens, kijk, vanaf hier hebben we het aan het verkeer geweest. Er zijn een overdeel van die wereld. En Jan
2: het is raar, doen jij daar, dan kijk ik zo naar die verkeer en het is, zoals jij altijd zal sê, Wimpie, hier is dadels. Well, hier kom een dadel voorbij. Baie rustig op die paai so ver, het is 20:05, kan seker maar dit een gedachte hou op een vrijdag. Nog geen probleme op die paai om van te praat nie, so kom ons kyk of ons jou tydsbeheer vir jou kan help. 27 minute op hierdie stadium stad toe van Cape Gate af, van die Parel af 49, van Somerset West af ook so 50 minute. Van Tableview 23, Momusbury na die stad 51 en na Stellenbosch 55. Versoek 34 minute vir jou op die N4 en dit vat jou Alipad stad toe en dan die M3. En Abu Dhabi, jy het jou story al klaar uitgefigur. Jy weet precies hoe lang het jou gaan vat, 1 uur en 20 minute om in Dubai uit te kom.
1: Lekker. Dit
2: is? Dit is dit.
1: Oké, okay, jy het al een paar verstellings wat ek nodig het om vinnig en drastisch te maak. Soos ek gaan het gauw gaan doen, en terwyl ek dit doen, gaan ons weer lekker muziek speel. Ek gaan weer lekker so klein bykie Rod Stewart opline, ek gaan vir jou, behalwe vir Rod Stewart, wat wil jy weet?
2: Wat is dit die sjeur?
1: Wat van een bykie Gloria?
2: Oh.
1: Gloria, Gloria. Oh, ja.
2: Kijk, enig iets wat jy nou in die 80s of 90s gaan haal, gaan vir my baie lekker wees. Ja, Led Zeppelin, yes, ja, jy is recht daar.
1: Sal ons.
2: Ja, why not, het is vrijdag.
1: Okay.
2: En dan later in die tweede uur weet jy natuurlijk wat allemaal gaan wil hee.
1: Ja.
2: En dit is een Russische aanslag.
1: Ek ga dit vir jou gee. Hier is die wereld se meest bekende riff. As jy nou nog nie wakker is nie, môre en welkom, word wakker.

0: Ek verkies musiek, dis Danny Velivia, Bokradio Bok TV, dit is 19 minute voor 11 in die morgen en ek is so bevoorreg om vandag hier te kan gesit en gesels met Ina Paarman en Graeme. Hoe gaan dit vanochtend met julle twee?
1: Baie goed, dankie.
0: Dis lekker om julle hier so met my en amper sê ek die atelier te heen, maar ek kuier vandag by julle, so dis vir my een groot voorreg en ek kan sien hoe mooi dit hier is. Hier is een nieuwe gedeelte wat julle nou aangebouw het, nee Graeme, wat julle oorgedoen het.
1: Ja. Ek moet net begin, ek is eintlik meer Engels as Afrikaans, want so ek gaan omskakel na Engels as nie omgeen nie. Yeah, this is like a new factory shop and the cookery school, and you know the business started off as a cookery school, I don't know, 40 odd years ago, so it's almost that it's just appropriate that after this time that we reconnect back with our legacy, so we're recreating that in this space.
0: Yeah.
1: So it's a very exciting adventure for us, and we have great hopes for it. It's also a foray into ready-to-eat food as well. So it's something excitingly different for our consumers out there.
0: Ja, en ek kan net dink dat hier so nog baie resepte gaan getoets word, en mense gaan opgelei word, en everything is just going to happen in this kitchen.
1: I think what we really missed from the old days in the cookery school is that direct interaction with the consumers. Mm. So we can recapture that again. And, of course, we can be experimental.
0: Yes.
1: You know, customers will tell us very quickly what they like and what they dislike and whatever. Yeah. And that's invaluable in our business.
0: Ja. Nou, so gepraat van die kookskool wat begin is, mevrou Ina Paarman, wat 'n voorreg om met jou te kan gesels. En die kookskool het begin baie jare terug. Het sommer daar in die garage in Constantia, nee, dit was die, wat, 82 rond?
2: Ja, dit was 'n groot waagstuk. Ek was een senior lectrice by die technikum en hoe waar het te sê, een van my studenten is hier volgen.
0: Dit is speciaal.
2: En elk geval, dit was net na metrikasie en allemaal was vir al die mekaar wat hulle koekresepte en goed betref. En ek het gedink, hier is nou een geleentheid. En my ma, wat in bezigheid was, het my aangemoedig en gesê, my kind, jy is te slim om vir die government te werk. Toe, en my man het my baie ondersteun en toe verander ons die motorhuis in een klaskamer. Aanvankelijk, soos enig iemand wat die bezigheid begin, sal uitvind, is dit beroekskeer, hoor. Want as jy nie geld het om te adverteer nie, en niemand weet van jou nie,
0: ja, wat dan?
2: En niemand het in daai jare betaal vir kooklesse nie.
0: Ja, dit was ongehoor, jy mens leer mos maar by jou ma of in die huis en kinderklas.
2: Dis het. En elk geval, gelukkig het geleidelik die woord uitgegaan, maar jy weet die snaakste ding is, mense vertel nie vir hulle vriendinne, hoekom hulle skielik nou so lekker kook nie. So dit het
0: een
2: tykje gevat voor, maar die Joodse dames van Seepunt het ons baie goed ondersteun. En toe later aan, eers het die Afrikaanse mense begin kom.
0: Ja.
2: Want hulle is nog gewoond om by hulle maas als te leer. En die deurbraak het eindelijk gekom toe Marika de Klerk begin kom.
0: En toe wil allemaal
2: daar wees om haar ook te ontmoet. En dit het ontwikkel in een heerlijke, sociale, lekker ochtend.
0: En uit een keier waar mens kan
2: leer. In een keier, dis fijn.
0: Nou, ek het ook gehoor dat die eerste kookboek wat mevrouw vrygestel het, daar was nog die uitgevers eindelijk daai tyd gewees nie, en jylle moest een lening op die huis gaan aangaan, om hierdie kookboek te kon vrystel, en dit is eindelijk ook wat het nog meer groter en die handelsmerk Ina Paarman so gevestig het in Suid-Afrika.
2: Ja, dit was 'n groot besluit. Ek het van uitgewer na uitgewer gegaan. Niemand het belang gestel nie, want daar was nie foto's in die boek nie, nie graag gehad vir foto's nie. In elk geval, toes ek een aand aan etentafel totaal moedeloos. En ek sê wel, ek moet nou maar die ding net los. Toe sê Graham, maar wat is die probleem? Kom ons neem een lening op die huis. Toe sê my man, are you mad? The roof of our head
0: for a cookbook.
2: For a cookbook. In elk geval, ons het toe op die ou en die lening op die huis geneem en die boek self uitgegeven.
0: En kyk na vandag, hoe groot is die dak nou oor die kop, nee.
2: So ek dink altyd, hierdie is een besigheid wat gefinansier was dier een kookboek.
0: Ach, dit is so'n mooi story. En wat een ikoniese besigheid in Suid-Afrika is dit nie vandag nie. Ek meen, as mens dink, as daar is vrouwe wat glad nie kan kook nie, maar dan gaan kry hulle een chokoladekoekboksie in die winkel van Ina Baarman en hulle maak die lekkerste chokoladekoek in die hele wye wêreld. En so gepraat van die chokoladekoek, die resept was 120 keer getoets.
2: Ja, eerlijk waar, dit was een missie. Dit het seker omtrent een jaar of jaar en een half geneem. En toe ek nou by 120 kom, toe sê my man, nee Ina, jy moet nou ophou, ek dink dit is nou goed genoeg. Maar in elk geval, daar resept het nog nooit weer verander.
0: Nog nooit weer. Graham, ek wil by jou kom oor die...
1: Maar just add that she would never want me to change that. Eh? I think you have a crisis of confidence, so that's one of the recipes that we can't touch.
0: Yes, that's
1: sacrosanct.
0: And so you grew up in a house where were you part of the recipes? Did your mother make?
1: Yeah, I guess so. You know, we grew up with experimental cooking, so I was almost at her knee when she was cooking, and that obviously that love and passion for cooking, has always been with me, and so that later in life when this opportunity with the business started back in 1990, for me it was a natural transition, to try and combine your passion with your job.
0: Yeah.
1: And that's what it is. Every single day when I come to work, it's something which I really relish doing. And I think that's a story in life. If you really feel committed to it and passionate about it, you will make a success of it. You know what I mean?
0: And I think you're very committed to the quality of the product.
1: Yeah, well, that's everything. I mean, that's our main differentiator. Eh? So it's not only consistent quality, production or consistent quality, but also relentlessly pushing the envelope, trying making products more real, more authentic, more natural, more healthy. And it's a never-ending task. You know what I mean? This is the thing that gets us up every single morning. And obviously making sure that we look after the customers, in fact exceed their expectations. So in our kind of business, we always like to say we do the difficult stuff well, because it's actually only through embracing of complexity and doing the difficult stuff like making the original bone stock reductions and roasting the vegetables that you're going to get that true authentic taste.
0: Yes.
1: And customers, they taste it. They recognize the difference, you know what I mean? And that's the big selling point of our brand, you know.
0: En ek dink julle het baie mooi met die tye oor die jare, dis 40 jaar wat julle nou aankom, en mooi gegaan met die tye ook. As daar 'n nuwe produk is wat nou groot gaan, dan het julle hom ontwikkel. Dis nie net julle het saam met die tye en saam met die mense and your clients, you moved along with
1: them. No, absolutely. You have to stay relevant all the time, because obviously food trends are changing all the time, you know.
0: Yes.
1: So we are very fortunate in our business. We do a lot of traveling or whatever. We go lots to restaurants. We're getting lots of inspiration. And we go to trade shows and whatever. So we try and stay abreast of what's actually happening in the food world so we can bring those experiences back to South Africa.
0: Yeah. Graham, thank you so much. I think we ran out of time and I would really like to talk to you my whole show through. Mevrou Ina Paarman, ek sal baie graag met ons met julle wil gesels die hele show weer. Dit is net vir my so groot voorreg. So mevrou Ina, baie dankie vir vandag. Dankie dat ons dat ons hier by julle kan kuier. Baie dankie dat jy nooit opgegee het. Dat jy altyd net aangehou het en daai kookboek uitgebring het en ons Suid-Afrikaanse vroue eintlik maar leer kook het. So baie dankie daarvoor. Jy is baie baie na in ons hart. En as mens Ina Paarman hoor, dan voel jy sommer net rustig en so warm in jou hart. So baie dankie vir al die jare se lekker kos en lekker resepte en alles sommer net wat daarmee gepaard gaan.
2: Baie baie dankie dat julle hier is. En ook net vinnig die Basil Pesto. Ons het groot fan hier. Ek moet net sê, ons het nou die recept, nie die bestande, nie maar die methode,
0: ja.
2: Bietjie verander en dit is nou fantastisch.
0: Nog beter as die vorige
2: nog
0: jaar. Dan gaan jy nog ons nou eers jou lippe afeet. Mevrou Ina Paarman, baie dankie vir jou tyd vandag. Graham, thank you so much.
1: It's a pleasure. Thanks.
0: And we appreciate it so much being here. Bly ingeskakel vir die nuus om 11:00 hierdie was Graham en Ina Paarman.

0: life radio.
1: Wie by cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Ag lief, vat my Thailand toe.
3: Nee nee, ek vat jou Senjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Senjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Senjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Dukai. Die Volkswagen waren mensen.
5: Van vroeg tot laat, al jouw gunsteling muziek, net voor jou. Bok Radio.
6: Die Triple H Show wordt aan jou gebracht door Cherry Tuigevallei, gedreven door die halfway groep.

0: Triple H Show. Nou met Heinrich Duploy.
1: Wat dat laat die skote, vanavond is weer een grote, aha.
2: Vanavond gaan ons groot.

0: verkeer.
1: Och, wat ek het vir jou is, by Kendalweg en Sint Kilda weg in Crawford is daar het trapfiets ongeluk. Nooddienste is op die toneel. Ek hoop berechtig nie, dit is baie ernstig nie. Dan by Main en Draperstraat in Claremont is daar een ongeluk wat daar plaasgevind het. Nooddienste is op die toneel. Asseblief wees veilig by jou volk afstand. Dit is vrijdag, dit is spitsverkeer. Baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
2: Wat sê Easy kliënte? Ek het duisende gespaar.
3: Easy se span is professioneel en doeltreffend.
2: Wil jy jou huis verkoop? Kry kundige diens teen 'n vaste fooi vanaf slegs R33,000. Geen sukses beteken geen fooi. Meeste huise verkoop in 30 dae. Kry nou 'n gratis waardasie by easy.com. Easy Real Estate is geregistreer by die PPRA. Easy, die slim manier om te verkoop.
4: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket. And save on deals like Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litres, 2 for 47 Rand. Nescafe Gold Instant Coffee, 200 or 220 grams for £149.99 each. And Lovey's Ultra Value Pack Nappies for £149.99. Valid until 7 June, only at Checkers.
5: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is

0: Hierdie liedjie was met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.
1: And you now barrel tune
2: You know what it is?
3: Die amtelike Bokradio KU Top 3. Nommer 1.
2: Yeah, straight up.
0: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.

0: Dit is muziek van Joe Foster, volgende stap. Ons weer net die boeken rood, die boek die even lang om sommer dit kan wees. Kom eens kijken gewoon, like die situatie bij paaien.
1: Word met trots aangebied door DSC Procureurs, jou persoonlijke beseringsreg specialiste. Boek Radio, uitklok, verkeer.
2: Net so vinnige kykie na jou paai, ek het niks niets van my kant af nie, net daardie ongeluk vroeër by Stellenbosch Arterial en Westbank Hoofweg, daar is 'n voertuig in die sypaadjie vas, dan ook 'n motorvoertuig ongeluk by Stellenbosch Arterial en tussen Erika Rylaan en Roberts Boekwe, en dan ook lyk dit vir my of daar ongeluk was by die Denneboom uitgang by Grand West Casino op die N7. As daar nog iets is, laat weet vir my, is 074-2989.
1: Uitklok, verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Minder brandstofgebruik en verder ry, en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
0: Ackermans is opening a refreshed new look store at Cape Gate, and for 4 days only, save 100 rand for every 500 rand you spend, bringing you a fresh new shopping experience for the whole family. Ackermans, same value, just better looking, now open at Cape Gate.

Hulle weet nie wat ons weet nie. Dit is Kurt Darren net hier op Bok Radio, Bok TV. Jou 7 uur in nuus op pad.

Ach, daar zijn nou, gaan ze maar lekker vanavond. Kom ons karaoke 074-2098. Stemboodskappen niet langer als zo 25 secondes niet, alsjeblieft. Oké, ons gaan voort en toe met nog lekker muziek. Goeienavond.

0: Pour Some Sugar on Me. Een lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Vrydag die 29ste Mei. Ach, in Engels wil ek regtig sê, dit is net... What a time to be alive. Dit is een groot seëning om net te kan lewe. En een mens moet die lewe waardeer. Ten volle, soos Anton Basson as een boodskapje bietjie vroeger. Ek weet nie, daar is net iets lekkers van die mense van George en Nysna en Mosselbaai. As hulle hier in die Kaap kom kuier. Hulle bring so lekker energie na ons kant toe. Nie te maar die goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Jou geraadspartijke elke vrijdag van 7 tot en met 10. Goeie naand, Natasha.
1: Hi Brent. Vanavond braai ek ook een lekker vleisie. Ja, jy sal ook nie sê, ek sê as ek bel, as ek een boodskap stuur, braai ek vleisie. Maar ek het vanavond een lekker vuurtjie aan, bes met een stuikie. Ek luister vir die mense wat sing en die lekker muziek. Baie dankie. Tjus, my vriend.
0: Tjus. Daar sy Natasha. Nee, jy moet jou vrijdag man lekker geniet. Hier is deelnemer nummer 3 vanavond. Kom ons kerry joukie.
2: I just can't believe the loveliness of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the one to love is feeling true. I just can't believe it's true. Oh, sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl. And you've got me wanting you.
0: Daar sy, deelnemer in nummer 4, baie dankie.

0: Rod Stewart, Baby Jane, het hier op Bok Radio, Bok TV. Dat gaan baie lekker hier buiten die Heroes Restaurant, is baie lekker vol. En natuurlijk Sonja van Staden, wat haar 50ste verjaardag partijkie ook vier. Nou lekker met haar gesels, hulle is so'n groot tafel hier reg voor my. Een lekker goeie naam, as jy nou net ingeskakel het, bietjie vroeger het ons gespeel, kom ons karaoke. En soos ek altyd sê, dit is nie die mooiste stem wat wen nie, maar die lekkerste stem. Hier is die wenner van haar nummer 4.
1: Sugar, oh honey, you are my candy girl, and you've got me wanting you.
0: Daar sy, nommer 4 is die wenner vanavond. Ons stuur jou een lekker wijnproe, wat jy morgen kan geniet, die laatste saterdag van mei maand. Daar is nog een speeliekie wat kom, jou lijn, Rijmklets, bly ingeskakel.

It must be love, madness, nie die Robok Radio Bok TV. Hoe dit gebeur as jy nou heel dag praat op een rugbyveld. En morgen moet ek weer gesels. Morgen as ek, indien jy daar is, by Strand Hoërskool teen Huguenote onder 15 A's tot en met die onder 19 A's. So ek is daar bykie wat ek bykie gaan kommentaar lever oor daar die wedstrijde. Maar hier is nog een lekker eniekie. Laaste vrijdag van mei. En ek het Heroes kaartjies gekry. En dit is Benny Hanekom. Lekker Benny Hanekom.

Mr. President, Coco Jumbo, net hier op Bok Radio, Bok TV, jou laaste speelietjie natuurlijk, jou lijn, jou woorde vanavond, laaste vrijdag van mei. Hier is nog een lekker enekie, en dit kom, laat ek gesien, hy kom van Nicolien van Eeren, laaste vrijdag van mei, lang ei, 40s, maandag slaan ek die groot 50. Skies, goeie naam, die brein begin al bietjie stadiger werk as die vingers. Baie dankie vir amazing show, daar sy baie dankie.

Dit is nog 8:30. Goeienaand, ek is Brent Dwayne de Wet en vanavond se nuus oorsig. Bosiswe stichting vra Amerikaanse ondersoek na gesteelde pale geld. Kusatu prys grensbestuurs overheid oor reuse dwelmfonds van 1 miljard rand op Buitbrug grenspos. Johannesburg water stel maatreëls in terwyl Randwater se beplande instandhouding begin. SANW verwerp berigte

Tracy Chapman net hier op Bok Radio, Bok TV, goeienavond, as jy nou net ingeskakel het, jy kers met my Brendwyn de Wet Garage partykie elke vrijdag. Finale speelikie, Ruimklets, jou lyn natuurlijk, laaste vrijdag van mei, en hier is een baie lekker een van Jacques van der Westhuizen, hy sê, laaste vrijdag vir mei, 410 dae is achter my, nog 179 dae om te bly, dan is Amerika eers verby, kan nie wag om my terug in my strandhuis te kry, ach, Jacques, ach, baie goeie nou.

Break My Stride, Matthew Wilder, net hier op Book Radio, Book TV. Big in Japan, I support Marvin Gaye. Tweede uur, die winner vanavond van jou rijmkleedspeletjie is niemand anders als laaste vrijdag vir my 410 daas achter my, nog 179 daas om te bly, dan is Amerika eers verby, kan nie wag om my terug in my strandhuis te kry. Jack, jou doring, dit was nou ongelooflik goed gewees. Baie dankie aan elke liewe boodskap wat deurgekom het vanavond. Kom ons kar joukie ook. Jack, my vriend, ons hier jou een lekker wijnproever 2 wat jy natuurlijk morgen kan geniet. Ons gaan voortoe met nog lekker muziek. Klipwerf, liekies is op pad. Ek het nou so pas boodskap van Genie gekry wat ek binnenkort gaan speel. Hier is Alpha Vol, Big in Japan.

Big in Japan, Alphaville, net hier op Bok Radio, Bok TV, Elise, wat hier een lekker boodskap gestuur het, julle speel baie lekker muziek uit ons era, ons dans verskrikkelijk lekker, ek en my twee sissies en skoon ma brand een vierkie en geniet jou muziek, kyk, hout, stok, rock, dankie vir julle.

0: Radio.
1: Finale eer, jou geraadspartijke elke vrijdag. Samen met my Brent Wayne de Wet. Jy het gestem vir jou klubwerf Likkies natuurlijk. En vanavond in die vierde plek, nee, word genoem niks anders as Stofskop.

0: Dion Groot met Los, net hier op Bok Radio, Bok TV, bykie vroeger het ons afgeskop vanavond die finale eer met jou klubwerf kese, en dit was een stofskop gewees. Ek wil gebouw graag hier die boodskap speel, die stemboodskap van Jenny van Klubwerf.
1: Goeienavond aan al luisteraars van Bok Radio en Klubwerf vriende, Brent en somme allemaal. Wat vanavond saamkeier, is my baie lekker om gauw vir julle na te sê, en sommer net te hoor hoe dit met allemaal gaan, en vir julle mooi en geseende naweek toe te wens. Ons het so pas in die straat nou stilgehou, ons slaap vanavond hier so, en ons tree natuurlijk morgen in Woester op, daar by die feest. Wat daar morgen gaan plaasvind. Dit was blijkbaar vandag ook al aan die gang en dan natuurlijk morgen.
0: Baie, dankie Jenny, ons waardeer rechtig baie die lekker stemboodskap, altyd lekker om jou stem te hoor. Nou ja, toe in die derde plek vanavond, jy het gestem, Klubwerf in The Mood.

0: Dit is Nonna Appel, net hier op Bok Radio, Bok TV. En natuurlijk, een bykie vroeger het ons in die derde plek jou klubwerf versoekie gespeeld. Dit was In The Mood gewees. En hier het een lekker boodskap aangekom.
1: En dankie Brent. Nee, dit is nou een lekker song hierdie van In The Mood. Kijk, my oma is al 80. Maar as hy die liedjie hoor, dan jive sy dat die jong mense onder die tafel in. Kijk, net sy is gemaakt vir die song. Maar sy geniet dit.
0: Daar sy, baie baie dankie. Wel, in die tweede plek vanavond, ons gaan voor en toe. Klub Werf, jy het gestem, jou versoek. Oom Van.

0: Die kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

0: aand, Jolene.
1: Oh, Jolene, dit was baie sweet geweest van jou. Baie, baie dankie, ons waardeer jou. En hier is nog een lekker enetjie van Christo. Goeienaand, Bok Radio, daar is niks beter as boere, country en love songs. Nee, ek luister al 55 jaar, net dit, het oor die 200 series en 250 types daar. En dit kom van Chris, daar sê baie dankie Chris. En nog enetjie hier van Tani Julie. Baie dankie Brent vir die fantastische finale eer. Beste insetsel op radio, jy moet een lekker naweek hou en word gauw nog beter. Ons hou jouself mooi op en jy is precious hier. Ja, so lees hier die laaste gedeelte. Baie dankie Tani Julie en oom Eddie. Ek waardeer julle verskrikkelijk baie. Hier is nog so paar lekker likkies en dan gaan ek een groet.

0: Zero. Die beter alternatief. Ook radio.
1: Nou ja, toe, weer eens, baie dankie aan elke liewe boodskap vanavond, allemaal wat lekker vanavond deel geneem het. Kom ons karaoke die heel eerste uur, daar die wenner was nommer 4 gewees, ons het een reel, ons noem die name nie, tensy jy wil hee, ons moet jou naam noem. Maar deelnemer nommer 4 was ons wenner een bykie vroeger gewees, Sugar Sugar, dit was die liekie gewees. En baie dankie aan al die lekker boodskapies wat deurgekom het, huweliks herdenkings, verjaarsdag boodskappe. Tweede uur, Rymklets, jou lyn die laaste maand van Mei, die laaste Vrydag van Mei was jou lyn daar gewees. En ons het een lekker wenner gekry in Jacques van der Westhuizen. Daar sy wynproe vir 2 mense. Van my kant af, geniet jou Vrydag, geniet die naweek. Ons gesels weer, ons kuier weer hier die maandag wat kom. 1 juni, een splinter nuwe maand wat op ons allemaal wag. Ek los jou met baie lekker muziek hier, bietjie Keith Urban. En ook Elof met Country probeer. Eden, kom klop weer. En Dirk van der Westhuizen. Maar hier is lekker Modern Talking. Tot ziens, een geseënde Vrydag en naweek, veilig wees op die paaie.

Town het altijd gezegd. Je rijdt weer om de waren langzaam leeg. Alle namen is goedheid en gunst. En alles zal je volg mij zien waar je gaat. Zij Afrikaner bier staan nou hier diep en die smuts van haar gras. En zij John Deere's PTO maak je mooiste geras. Hij plant patatas in die lanens, daar zo bij je korven daar. En op oorlog in die kombuis, ze maken schaapboekie gaan. En bij jouw voeten slaap goed uit.

vrienden sleep mekaar. Jij was voor mij nog altijd daar, een bliksem maar een steenpilaar. Op Jagerbombs was ons al baie dronk,